पूर्ण शांति ओम के बाद और बे हम और आगे एक वो चलते हैं दोस्तों

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen het dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is Vahon Hindustani Radio.
6: करो हर पल का शुरुआत, करो हर पल का शुरुआत मधुर वाणी के साथ। सूर्य की पहले किरण के साथ, सूर्य की पहले किरण के साथ एक उम्मीद का जन्म होता है, है ना मेरे दोस्तों, कि एक नई उम्मीद का जन्म होता है जो हमें और आपको पूरा दिन जिंदा रखती है।
7: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मदन भाई, छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा, ओ डोंडीबा, आई का, ओए जर्नल सिंगर, अरे तुझे भी सुनो पापे।

0: अवश्य ही माँ जी चल, ओ माँ जी चल, मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बार फिर हमने यहाँ से श्रवण की है। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत का लेखक आनंद पक्षी जी। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयत, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरों के सोच से नहीं। मेरे दोस्तों, वक्त कभी ना किसी का था ना कभी होगा। खुशी में ये कम और गम में ये लंबा होता है। इसलिए ऐ दोस्त, खुश रहो और मन में गांठ। इसलिए खुश रहो ऐ दोस्त, खुश रहो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. Die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ram zoekt de wakalet kakam karta hai, jabhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oosten overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur aap log ko old and gold ke remix song hum yahan se sunayenge. Hame aasha umeed hai ki aap log ko hamara ye program jarur acha lagege.

0: और कबूतरी जा जा जा
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats. En jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het

0: moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is driekwart van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: To yahan se kuch hum aaj aap log ko hum chutney soka song sunayenge. और चटनी शो का जंग मिल के आऊं सुना जाए क्यों क्या हम रख दिए हैं प्लेयर पर

En dit was ook een stukje remix, mensen. Hem chalte hai. Aur wo hai Never Leave You. Never Leave You, dosto. Dat is ook een chutney zoka.

0: और दोस्तों आज हम आप शो का के मूड में हैं, शो का जोंक। हर काम के लिए, हर अफर्तेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 4 0 info@radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het 3-daagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest alias Didier Chesto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: Dosto, turin chalte hai Nepali zong ki aur aur kuch chashma ka geet aaj hum aap log ko sunayenge. Chalo suna jaye.

0: और साली मन परो परो
1: de beste Bollywood hits van toen en nu bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest alias Didier Chesto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparenstabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke instabiliteit. Tot zover een bericht uit Star News.

woedende ruzie mondt uit in schietpartij tijdens bramfietsenrace op Zusterproject. Een bramfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

Malieveld bericht voorgelezen over de SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SRD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemde SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AML-PIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AML-PIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijk hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijke lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit Stanis, mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, bij duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki.
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki is de zaak opgeruimd. Daar komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar, onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden moordenaar Desilane Boutse, mevrouw Simons, die de zaak weer in de soep draait. En een voedselse SEOB waarschuwt. Maar ja, wat wil je? De partij tikt macht niet. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven, mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover, een bericht uit het Saarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Dann folgte ein gesungenes Stück von der Hand von John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het is geen positief beeld in één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde, informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van een adviseur. Wie is een adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het Justitieel Interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het Justitieel Interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugsvangst. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld lekken van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem Kinky for True. Assisteem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem Kinky for True. Ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Aber is dat change your systeem toch? Dus wat wil je? Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele, een financiële crimineel. Benoemde minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden tot 20 jaar veroordeelde Daisy Delano, moordenaar Daisy Delano Boutersen. Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82.
waar Van Zij tegenwoordig voorzitter is. Wat verwacht je anders? Als systeem staat changing, morgen vervoer man dit. Tot zover, omdat ik het staan nu voorzien van mijn commentaar.

NAVA bespreekt economische samenwerking met Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties. De ontmoeting bevestigt volgens beide landen opnieuw het belang van constructieve dialoog, wederzijds respect en strategische samenwerking binnen de regio

komt er een volgend bericht. Even kijken als ik het goed heb. Even muziek doordraaien.

En de Haagse premier Modi was hier het weekend en heeft het koningspaar op paleis Huis ten Bosch bezocht. Ja, maar het is alleen gesproken nieuws, dus dat kan ik niet draaien. We gaan naar een volgend bericht, even kijken.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt door voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachtrij-chaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

Wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst virusschip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus, van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het dringen geblazen aan de stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde mini-dorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, brachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten en Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de haven om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding op de Hondius konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondius maandagochtend rond 22:30 arriveerde. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Sung en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de landtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld videobellen met de thuisfront, maar ook met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden Hondius van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCI-kaart, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En ook, heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover dit bericht.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplan. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk, als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten, om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Tot zover een bericht uit waterkant.nl.

Castillo zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VHP'er Johnny Castillo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée Suriname DNA. Zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Castillo, neemt de plaats in van de overleden Chanika Prasad Santokhi. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat is Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat zij hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijnen komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk, ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Castillo dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Castillo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement nu weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Castillo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers telt in de Nationale Assemblee, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is: we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten. Aldus Parmisser. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Castillo de VHP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Castillo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

Stabiel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens ABOP ondervoorzitter Madeleine Scambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Daarom noem ik een wet voor Ossobouw, zei Scambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen. Maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landkansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Scambiel, kijk wat Scambiel doet hoor, want het valt hier uit. Scambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veel geld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid kreeg, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-bobber, Scambiel.

dat was een bericht uit waterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd. Oh, meneer Kambiel is aapopper. Zijn partij aapop zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je, laat je je partij het aanpakken, meneer Kambiel? Dus dat is zo. Klets je klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit waterkant.net. Ruimte Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ramtukul is samen met buurtbewoners van Klevia een rectificatie van OWRO-minister Steven Tsang. Bewoners van Klevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en de taken van de sluis kapot gingen. Ramtukul, zelf ook bewoner van Klevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de Winswan tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Even kijken, met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ramsekoel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door. Meneer Tsang, het kan toch niet dat je zo dicht voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Klevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Klevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je het per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van het sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarmee wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

nu ga ik naar het einde van de van het nieuws met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag, maandag 18 mei. Even kijken hoor, het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. Tunis ochtend Suriname tijd, 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus TUCHARWA US dollar, Gona Mama Panjifusanang, dan krijg je de 36,955 SD voor terug. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan Mama Panji, moet je neerstorten, moet je neerleggen, 37,50 SD. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,059 SD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan Baiwan, Europees money, dan moet bij 43,766 SD. Dus een euro kopen, moet je neertellen, 43,766 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen, 3750 SD, 3750 SD, wie 100 US dollars kopen, wie 100 euro kopen, moet je neerleggen, 4376,60 SD. Wie 100 euro kopen, moet je neertellen, 4376,60 SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb prachtige technische assistentie gehad.

0: Vahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahom.
2: Digitale radio, vahomfm.nl.
3: Dit is het Vahom Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sulukula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog, bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahom Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahom Hindustani Radio.

Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Sahon Hindustani Radio.
1: Advocatun kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Faro.
6: Digitale radio. Wagonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan 1 jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden.

0: werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerlik in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-625-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-625-2247.

0: Ik ben al zo lang samen met dezelfde frisdrank.
1: Ja, dosto, Indian Rum Shop abhi aapne suna.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.
3: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerlik in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare.

0: Dit is het Valhond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enig tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@valhonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@valhonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerlik in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enig tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: तो हमारे साथियों प्रोग्राम में फाहुन के माध्यम से आज ये सेफ ऊपर तुवी हो चला है और उस नाम से हमारे भैया राजकुमार रोली मोहन जी और अक्टूबरी तहत प्रस्तुत करने वाला है जब प्रति शनिवार को शाम को 2 और 3 के दरमियान और उनके प्रोग्राम सुनते हैं राजनीति के क्षेत्र पर यानी कि पॉलिटिक जो होता है और वहाँ हालात जो है सुनाम के, क्योंकि हम सुनाम के निवासी हैं। यूँ ही मैं आपसे बतला दूँ कि और भैया रौली से यही कह दूँ कि इस इन दिनों आज इस पल यहाँ हमारी भारत के पीएम जो है मोदी जी यहाँ उपस्थित है और आखिर हॉलैंड में है और अपनी कार्य करने आए जो करना चाहिए एक जो है जैसे भी हो राजनीति तो दुनिया में सिस्टम में हर जगह चलता है। भैया रौली मोहन जी और आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के राम राम करता हूँ। नमस्ते और आपको स्वागत है खातू खान विहत्ती प्रोग्रामा एन बखान फनाखवेर अक्टूबर तेईस फनहूर वाटर खान से सुनाम पॉलिटिक और हालात के बारे में अशबलीफ
1: या शाम एंड द लोइस द लाइट्स एन गुये मिडाग सो ik zeggen voor jullie daar en laten we hopen, net wat u gezegd hebt, laten we het een en ander wat toch wel actueel nu in Suriname is, even belichten uit mijn invalshoek. Ik ben geen politici, ja, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben iemand die zaken heel rationeel benadert en zaken voorlegt. Dat is mijn stijl. En zo zal het doorgaan met mij. Ja, ik ben geen figuur die aast op een functie of aast op een post of wat dan ook. Nee, dat zit niet in mij. Ook niet aast ik voor mijn kinderen. Mijn kinderen zitten goed. Ja, daarvoor heb ik gezorgd dat ze hoge opleidingen hebben gevolgd. Want ik heb begrepen uit een boek. Ja, dat ik toch wel soms kritiek lever om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Helaas moest ik dit even recht trekken, ja. Laat dat duidelijk zijn dat deze man nooit en te nimmer heeft aangeklopt voor een functie, nergens. Ik ben wel benaderd, ik heb gewegend voor bepaalde zaken, ja. Niet in de functie, maar voor bepaalde posten. Laat dat duidelijk zijn. En ik was een tijdje inderdaad in de adviesraad van de VAP. Maar toen ik kritiek leverde, ja, op mijn app, toen heeft kritisch na 2 jaren, heeft men het zogenaamde nieuw advies in het leven geroepen. Ja. En ze hebben dus mensen die toch wel commentaar geleverd hebben, wel. Toch wel buiten gelaten. Dat is wat er gebeurd is. Maar verder heb ik nooit politieke ambitie gehad hoor. En die artiesteurschap inderdaad van DHP was een benadering van Jan zelf, ja. Die wijlendag Jan aan thuis bij mij gestuurd had met een formulier. Ja, want hij zag dat ik toch niet kwam toen hij me uitnodigde. Hij had Jan aan gestuurd. Dus bij mij, ja, zo is het toegegaan, ja. Dus, kortom, heb nooit ambitie gehad voor een functie of een post of wat dan ook uit de politieke wereld. Ik ben niet afhankelijk van de politiek. Ik ben een eenvoudig mens. Ik heb mijn kinderen opgevoed, ja. Hoe het moet, ook opgeleid. Niet hier in Nederland laten opleiden, hard gewerkt. Een studie betaald, ja. Dat is de situatie van mij. En wanneer anderen zeggen dat ik toch wel kritiek lever en of een bedoeling erachter zit, nee, dat is het niet. Laat dat duidelijk zijn. Want ik heb een paar telefoontjes gehad, dus ik dacht, laat me dit even toch wel wegtrekken. Ja, ja, en de luisteraars, dan weet u het. Laten we even toch wel de zaken belichten die actueel zijn en zo graag. Ja. Ik weet dat jullie in Nederland de zaken heel kritisch volgen. Ja? Ja. En jullie veel weten, maar het is toch wel goed uit mijn inhoud om bepaalde zaken aan te pakken en te belichten. Ja? Hoe ik het zie. Misschien dat ik het niet juist heb, maar dat is mijn visie wel ik zou proberen. Nou, zoals gebruikelijk gaat het erg slecht. Ja? Gezondheidssector, onderwijs, ja, justitie en politie. Erg slecht. Ik wil niet in haar herhaling treden. Elk week moet ik hetzelfde zeggen. En dat wordt ook een beetje vervelend voor de oren.
0: Nee, dat is niet waar. Het zijn telkens andere ontwikkelingen. Dat het, er is veel water. We hopen daar niet bij zijn.
1: Ja, wat dat betreft wil ik toch wel, dat zeg ik, actuele zaken belichten. Maar laat het duidelijk zijn, het gaat niet erg slecht in het land. Ja, de situatie is erger geworden, ja. Het is heel erg geworden. Je kan zeggen 10 maal erger. Toen Jan aanwezig was, ging het nog redelijk. Maar nu is het 10 maal erger geworden. Laat dat duidelijk gezegd zijn, ja. En wanneer andere mensen toch wel vinden en een mening hebben dat Jan het slecht gedaan heeft, ja, op bepaalde punten wel. Maar in het algemeen moeten we zeggen dat Jan als partijleider het heel goed gedaan heeft. Laat dat duidelijk zijn. Daarop wil ik toch wel ingaan op het laatst, ja. Omdat ik toch wel een programma gehoord heb waarbij iemand... De heer Santoki, het een en ander over de heer Weyden Santoki heeft gezegd. En dat zal ik even uit mijn invals belichten. Maar dat wil ik op het laatst doen, laten we daartoe wat weten, wat nu gaande is in de raad. Even aan die voorhouden en de luisteraars. Nou, wat er nu gaande is, we hebben wateroverlast overal, heel Noord-Paramaribo ligt onder water, al weken, ja. Nikeri, Saramaka, Wanika, ja? En hetzelfde liedje hoor je altijd, er is geen geld. En, maar laten we duidelijk zijn, er is 40 jaar geen beleid gevoerd, een deskundig beleid voor de afwatering. U weet, sinds het begin in Santoki had ik gezegd en heb ik hard geschreeuwd, ja, in uw programma, dat geld steken om brandjes te blussen niet juist is. Dat zijn zaken die je toch wel politieke vrienden bevoordeelt, ja. Wat aangepakt moet worden was een ringdam, ja, welke studies al reeds gedaan waren. En het was bekend. En het was al duidelijk dat heel Noord op den duur onder water zou komen te liggen. Maar geen enkel regering heeft dat ter hand genomen. We moeten een ringdijk hebben zoals het dat gepland was. Met een aantal sluizen. En dat kunnen we doen met deskundigen van Nederland. Er liggen rapporten. Men heeft nooit daaraan gewerkt. Ja. Zonder een ringdijk kan ik u zeggen, het is nu ongeveer de wegen. Ik ben zelf gaan oriënteren. Ja, met mijn hoge auto en Noord enzovoorts. En dan kan ik zeggen, heel Noord was onder water bijna 75 centimeter. Al die straten. Sorry. Veel gedierte en ongedierte. Ja. Over de straat, daar in het water, kaimannen, slangen, boas. Heb je gezien? Slecht onderhoud, ja. We weten dat 3 maanden terug dezezelfde minister van OB had gezegd. Ja, ik had de regen 2 weken later verwacht. Ja. Maar na 3 maanden had hij nog steeds niets gedaan om de komende problemen aan te pakken. Heel grappige minister. Ja. Goed, op dat stuk is er slecht beleid. Ja. We moeten even kijken wat belangrijk is. Laten we toch wel investeren in een ringdam voor de toekomst. Anders gaan we Paramaribo niet meer hebben straks. 19 jaren. Ja, laat dat duidelijk zijn. Heel Paramaribo zal onder water komen te liggen wanneer we geen ringdam gaan bouwen. Het gaat geld kosten, ja, vanaf de Leonsberg tot weg naar zee, daarachter moet je een ringdam proberen te trekken. Dat is al je voorbereiding geweest. Er zijn studies gedaan, er liggen rapporten, maar ja, we hadden gehoord dat Jan ermee zou beginnen, maar helaas was er geen geld, was er geen mogelijkheden, maar er waren kapers op de kust die zogenaamd met kleine ingrepen probeerden het water tegen te houden. Het was gewoon werk kunnen aan vrienden, ja, beplanten van bepaalde zeeafwerende planten. Daarmee is er ook dik geld verdiend door bepaalde figuren. Laat me geen namen noemen. Ja, dat is geen beleid. Ja, dat is geen beleid. Gooi geld uit aan een ringdam, dan weet je. En plaats een aantal pompen. Ja, een goede systeem, afvoersysteem. Ja, naar hoofdaf. Dan ga je Paramaribo kunnen houden. Niet met de woorden. Ik weet dat er een rapport is. Ik heb inzage gehad van het rapport. En daarom komt het neer wat ik zeg. Maar men heeft geen politieke ballen om dit soort zaken aan te pakken. Men is eerder bezig met corruptie. Huizenbouw, heel makkelijk. Mensen moeten huizen krijgen. De politiek maakt geld. Laat men hard gaan werken en een huis bouwen. Ja, laat mij hard gaan werken en een persie komen. Ja, helaas heeft de politiek weer overgenomen. Ja, we hebben één regering nu die niemand meer vertrouwt na een jaar. Laat dat duidelijk zijn, omdat de zaken erger zijn geworden. Kortom, hier Paramaribo Noord onder water. Ja, Wanica onder water, Saramaka onder water, delen van die keer onder water. Dan begreep je wel wat er met de kustvlakte gebeurt en welke aanpak het vereist. Laat dat duidelijk zijn, dat is de situatie met betrekking tot wateroverlast. Je hoort de minister hier en daar gillen, maar het blijft bij gillen. Ja, ja. Wanneer je kijkt naar beleid, dan is er geen beleid op dat stuk. Ja. Goed, dat was met betrekking tot wateroverlast. We zitten ook nu met problemen, ja. Ik weet dat de procureur-generaal gevraagd heeft om drie minister in staat van beschuldiging te stellen, ja, door de DNA, ja, moet dat gebeuren. En wat de DNA doet, dus u weet, in uw programma heb ik eerder al gezegd, mijn analyse is dat er een driemachtenkoep is gepleegd. Ja. En dat heeft plaatsgevonden formeel tijdens regering Charles Santopi. Bedoeld wetsvoorstel is ingediend door de heer Kayadin. Ja. Zo hebben die driemachten een verwijkingsproces ingezet en daarmee hebben ze ook macht gekregen. Ja. De rechterlijke macht hebben ze goed bezoldigd, ja, door een hoge salaris. Dat was gewoon gegund om hun te trekken in de machtspositie van die drie. Vooral om wanneer zaken toch wel problemen zouden opleveren, corruptie, dat je de rechterlijke macht had. Maar ik denk dat deze PG sterk op haar voeten staat. En die drie verzoeken ingediend bij DNA van de minister Biad Noor Mohamed. En ik denk, hoofdraad, die sinds 2012 drie corruptie heeft gepleegd. Riyad en de betrekking tot Benham, met Amerika. En de minister van je moet goed volgen wat er gebeurt. De PG is gewoon werkelijk bevoegd, ja, om politici, zoals in de grondwet genoemd, die een strafbare feit hebben gepleegd, te vervolgen. Die bevoegdheid heeft de PG, maar dat gaat gepaard met een vieze vuile wet die er bestaat, dat zogenaamd politici eerst in staat van beschuldiging moet worden gesteld door DNA. Daarmee is de PG bezig. Ja, we gaan zien of we een eerlijke, integere DNA hebben of we alleen maar corrupte rommelfiguren hebben. Ik heb sterk het gedoe dat het een scenario-spel is van de politiek. Ja, want nu hoor je geluiden van bepaalde DNA-leden die zeggen dat de PG, ja, het verzoek desavoueert. Ja, laat dat duidelijk zijn. De wet is helder en duidelijk. De PG moet een verzoek indienen. En de politie, er staat nergens dat de PG gehoord moet worden door DNA. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn verschillende machten, ja. Laat dat duidelijk zijn. En de rechterlijke macht kan je toch niet laten horen door een stelletje criminelen die in DNA zitten. We kennen die mensen toch? We kennen wat de opzet is toch? Ja, laat dat duidelijk zijn. Ik ben blij dat de PG gesteld heeft dat ze geen enkel ambitie heeft om daar gehoord te worden. Ja, ze heeft voldaan zoals de wet dat geëist heeft en gevraagd heeft. Dus dat is afwachtende. Maar dit is een, in mijn ogen een heel vieze vuile politieke zet. Dit is gewoon de macht waarover ik gesproken had, heeft de NDP zich nu aangesloten achter de schermen. Want het was deze NDP die gesteld had, ja, voor de verkiezing, dat zij de verhogingen van de drie machten direct zouden terugdraaien. Helaas zijn ze stom nu. Niets hebben ze gedaan en niets willen ze horen. Wil zeggen dat ze ook wel in die drie machten nu zich aangesloten hebben. Dat is mijn conclusie. Omdat er tussen 2010 en 2026 een flink corruptie is gebleven door verschillende politieke partijen die aan de macht zijn geweest. En wat men nu doet, is torpederen al die zaken gezamenlijk. Wat ik begrepen heb uit mijn bronnen, ja, dat tenminste één topfiguur van de VAP praat met twee toppers van de NDP. Ja. En dat is niet goed. In een rechtsstaat mag je dit soort zaken niet hebben. Ja. Wet en recht gelden. Ja. Heb je gezondigd, dan moet je de bak in. Niet dat de politiek jou in bescherming neemt. Kortom, er is gevraagd een vervolging van die ministers. En laten we hopen en laten we kijken wat die erna gaat. Ja. In mijn ogen voel ik aan dat de politiek wet en recht niet accepteert. En of althans niet wil accepteren. En voor mij is het duidelijk wat ik eerder gesteld heb. Dat de politiek een coup heeft gepleegd. En de totale politieke wereld ondersteunt dat zijn eigen baten. Ja. Dus dat is de situatie met betrekking tot het verzoek van de PG. Met betrekking tot de criminaliteit heb ik hier dat al gezegd in alle programma's, wordt met de dag erger en erger. Ja. Ik moet u zeggen dat beroevingen nu een normale zaak is geworden in Suriname. U weet vroeger wanneer er een beroeving gepleegd werd. Dan werd het zwaar aangetild. Er werd zwaar aan gewerkt. Maar nu is het een normale zaak geworden, beroep ik. Ja. Je weet, heel vroeger was het, ja, de vreemdelingen alleen. Ja, op een gegeven moment heeft men dat verwaarloosd. En nu is het gewoon normaal geworden. Alle vreemdelingen mogen het land binnenkomen, stelen, verduisteren, roven en dan vertrekken ze. Dus dat is ook normaal geworden, vreemdelingen alleen. Dan had je weer, je weet, geluid overlast. Ja, en overlast van mensen werden aangepakt vroeger. Dat is ook normaal geworden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dan kreeg je weer diefstallen buiten huis. Ja, was ook normaal geworden. Ja, binnen de samenleving en in het beleid van de regering. Inbraken zijn ook normaal geworden. Dan kregen we nu een graad hoger. Beroevingen zijn nu ook normaal geworden in Suriname. Zo diep zijn wij nu gezakt. Wanneer er een beroevereffer is gepleegd, dan is dat dan een normale zaak geworden. Men praat niet meer erover, omdat men weet dat er geen beleid is. Ja? We hebben een zwakke minister, we hebben een zwakke openbaar ministerie, we hebben een zwakke KBS-leiding. Wat voor resultaat verwacht je dan? Nou, nu kan ik zeggen, ik hoop niet dat straks moorden normaal zullen worden. Ja? Want die richting gaan we wel op, als hij. Dus nu kijkt men niet meer naar beroevingen binnen de samenleving. Het is een normale zaak geworden. Beroevingen hier, beroevingen daar, bewapende beroevingen, normaal geworden in Suriname. Dat is de situatie nu in Suriname.
0: Meneer Mohan, mag ik wat vragen? U als deskundige kunt u nergens dit poneren dat het niet. U bent deskundig op dit gebied.
1: Nou, Sjaap, ik heb met Sjaap lang gewerkt toen hij minister was. Ja, was hij de man van justitie en politie. De criminaliteit werd hard aangepakt. Ik weet dat ik het, ja, ik weet dat ik plannen heb geschreven. Ja, die plannen zijn uitgevoerd. We hebben de harde criminaliteit de kop ingeslagen. Ja, het was een heel goede tijd. Je kreeg ondersteuning van de regering. Je hebt een sterke minister, je hebt een heel sterke PG, de heer Tumwasi. Ja? Laten we de man toch wel die grani geven dat hij een PG was die de criminaliteit toch heeft helpen oplossen en bereid was om ver te gaan en verder bevoegdheden te geven aan bepaalde diensten die daar mee bezig waren. Ja? Laat dat duidelijk zijn. En die tijden waren goede tijden. Zie dat de heer Santokki weg is gegaan van justitie en politie, moet ik zeggen, vanaf 2010 tot heden is het alleen maar een achteruitgang geweest. Bij al die instituten, zowel bij KBS, slechte zwakke, ja, leden bij KBS, openbaar ministerie, bemoeit zich bijna helemaal niet met de criminaliteit, alleen maar met vervolging. Ja? Dat is een taak terwijl de grondwet, de wettelijke regelingen zeggen dat wanneer de procureur-generaal merkt dat de criminaliteit toeneemt, dat zij bevoegd is om beleidsmaatregelen te treffen. Dat zegt de wet, dat zeg ik niet. Maar dat zien we niet gebeuren. De heer Tumwasi had dat wel in handen genomen. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja, de heer Tumwasi was een figuur waartegen we u moeten zeggen wanneer het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Hier in het land waarderen wij deskundigen politiek willen zijn. Ja. En nog worden. Ja. Kortom, we hebben de tijd nu van zwakke instituten en de politiek bemoeit met alles. De politiek mengt zich met alles in. En dat is gebeurd vanaf toen de heer Chancellor van de president werd, had hij weinig tijd voor justitiële politiek, omdat hij niet in handen had geworpen van een negatieve persoon, negatieve partij, de ABO. De ABO kan je nooit justitiële politiek op en op defensie geven. Laat dat duidelijk zijn. Dat we opvolden in dit land. En het is weer gebeurd. Wat verwacht je? Wat voor beleid verwacht je dan? Ja. Daarnaast moet ik u zeggen dat binnen de KBS en die kijk naar kundige mensen in de top. We hebben een zijstroom in stoel gehad, hè. Van die mensen daar die in de top zitten van KBS. Het zijn jongens die geen politiek kunde en ervaring en het werk kennen. Het zijn zijstromers die toch wel rechten en nog een studie hebben afgemaakt en zo zijn geklommen in de top. Maar politieervaring, kennis en kunde hebben ze. Dus het gaat wel een beetje duren voordat ze toch wel zo machtig kunnen zijn. En daarom hebben we op dat stuk toch wel geen goed beleid tot heden. Dat is mijn visie, ja. De harde criminaliteit moet je hard aanpakken. Maar dat gebeurt nu niet. Met een goed beleid, een samenwerking tussen de PG, de minister en KBS, vooral de belangrijke afdelingshoofden. Ja, ik kan u zeggen, de heer Boudouassi, toen hij de PG was, was er altijd overleg tussen hoofd-AD, hoofd of harde criminaliteit, dat was ik de man. Ja. En steeds werden de zaken besproken en er werden plannen gemaakt en die werden uitgevoerd. Zo kon je de harde criminaliteit toch wel de kip insporen. Ja. We waren hard tegen harden, tegen de jongens die hard op het veld neergingen. Ja. U weet, bepaalde zaken zijn nog wel bekend. Ja. Van bepaalde criminelen, hoe ze aangepakt werden, hoe ze toch wel een eindstreep benaderd hebben en omver zijn gevallen. Die tijden waren harde tijden, maar na 2010 is het bergafwaarts gegaan. Dus ik verwacht niet kort op termijn een oplossing met deze leiding van KBS. Daarnaast moet ik u zeggen dat KBS ook geen materieel krijgt. Hè. Men heeft de nodige materieel niet. Geen voertuigen, geen bewapening, geen geld voor de diensten wat ze nodig hebben om hun werk te doen. En dit soort zaken maken dat toch wel het resultaat, het gewenste resultaat, niet op tafel gelegd kan worden. En moet ik zeggen dat na 2010 er veel criminelen zijn toegelaten door het korps. Mensen die niet voldeden aan de vereisten om politiemannen te worden. Ja, dat soort zaken hebben gemaakt dat we opgeschreven zitten met corruptelingen binnen KBS. Ja, en dat is een stukje probleem geworden binnen KBS. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus we hebben hervormingen nodig binnen justitie en politie. Ja, in zijn totaliteit. Dat is mijn visie. Ja.
0: Wie gaat nou in godsnaam dat invoeren? Want u hebt het erover. Zeg, welke regering?
1: Ja. We moeten toch wel wanneer ik bepaalde jaartallen noem, vanaf 2010 tot heden, dan moet u de conclusie trekken wie aan de macht is geweest wanneer we zoveel drugsmarktsterven gehad? Laten we eerlijk wezen, moet het volk toch even opnemen. We hebben zoveel drugsvangsten hier gehad. En in het buitenland, vanuit Suriname. En geen één drugsbaas. Geen één drugsbaas is opgepakt. Laat dat duidelijk zijn. Wat betekent dat in een rechtsstaat? Wat betekent dat in een rechtsstaat? Die conclusie laat ik aan jullie over. Ja? Er is geen één zaak van een grote omvang ingediend bij de rechter. Nooit één. Zelfs tweedelijns mensen bij grote drugszaken zijn in vrijheid gesteld. U weet zogenaamd termijnverstrekking. En die tweedemans voormannen van de drugsbaas werden in vrijheid gesteld. Zijn in vrijheid gesteld. Nooit is de zaak weer aangepakt. Dat is de situatie in Suriname na 2010. Laat dat duidelijk zijn. In geen één grote drugszaak is er iemand veroordeeld. Geen één zaak is beland op de tafel van de rechter.
0: Wat is de reden daartoe, meneer Mohan?
1: Omdat de politiek, ik heb gezegd, de politiek is zich gaan inmengen, ja, in rechterlijke instituten. Corruptie binnen de KPS. Dit zijn de oorzaken. Corruptie in alle instituten hier in Suriname. Dat heeft gemaakt dat deze zaken toch wel niet opgelost kunnen worden. Kijk, het is normaal wanneer je toch wel zegt, ik ga een drugsbeleid uitstippelen. Ja, en de drugszaken goed aanpakken. Dat wil zeggen dat je tenminste 50% van die grote zaken toch wel op de tafel van de rechters moest leggen. Geen één grote zaak, drugszaak, is bij de rechter beland. Geen één. Laat dat duidelijk zijn na 2010. Na 2010 is er geen één grote drugszaak bij de rechter beland. Daarmee heb ik al alles gezegd. En hier in het land zitten we te schreeuwen. De politiek schreeuwt. De politiek schreeuwt om zich te verwijken. En niets anders. Het volk binaar. Die drie machten hebben zich verwijkt. Ja, laat dat duidelijk zijn. En dat is de situatie.
0: Ja. U praat over de verwijking. Hoe is dat gebeurd, meneer Mohan? Kunt u dat even in een korte. Ja, goed.
1: Sjaam, het is toch duidelijk. Dat door de heer Kayadin een wetsvoorstel is ingediend waarbij de DNA-leden een salaris nu krijgen van 130.000 en al die toelagen, plus al die toelagen zijn verhoogd van hun met 70%. Dus dat wil zeggen, een DNA-lid kan maandelijks ongeveer 200.000 ja, een bezoldiging krijgen. En ze hebben die salaris van die drie machten naar boven getrokken van de regering tot naar de rechterlijke macht en dat loopt tot 1,4 miljoen van de PG. Met die 1,4 miljoen hebben ze naar mijn mening getracht om de rechterlijke macht in die koek van hun mee te nemen. Dat was de bedoeling. En de bedoeling daarachter lag om al die corruptiezaken die gepleegd waren te torpederen. Dat is mijn eindconclusie. Dat is mijn conclusie, dat is mijn persoonlijke conclusie. Waarom ga je zo'n abnormale salaris toekennen aan DNA-leden en regeringsmensen en aan de rechterlijke macht? Nergens ter wereld. Zelfs in Nederland ontvangt een PG en een DNA-lid niet zoveel als wij in Suriname dat toegekend hebben. Was dat niet, zou dat normaal zijn? dan zou men zeggen, hé, we hebben de hoge salaris genomen. Laten we de ambtenaren die het probleem hebben, ook tenminste een verhoging van 60% op hun salaris geven. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geen 1 cent verhoging aan de ambtenaren gegeven. Daarom is mijn conclusie dat de politiek een koep heeft gepleegd. En ik mag u zeggen, ja, Sjaam en de luisteraar, de politiek is nu bezig. Ja. Er zijn VRP'ers en NDP'ers achter de schermen bezig om deze koep in stand te houden. Ja. Zogenaamd is er een kritiek geweest. Ja, een storm aan kritiek was er. En toen heeft de heer Kayadin gezegd, we hebben een fout gemaakt, ik heb een fout gemaakt. We gaan de zaken toch wel terug brengen naar de normale berekening. Tot heden na een jaar, dezezelfde NDP had gesteld, we gaan al die verhogingen terugdraaien. Tot heden geen woord wordt er daarover gerept. Waarom? Omdat de VHP, de NDP naar mijn mening, ook heeft ingekapseld in die drie machten. Dat is mijn conclusie, ja.
0: We praten over kom. Als ik goed luister, luister meneer Mohan, uw commentaar. Respectvol, echt waar, diep uit mijn hart, dat u bij naam en toenaam noemt wie de verantwoordelijke in feite zijn. Gaat u gaan, meneer Mohan.
1: Nou, dit is de waarheid, Toshan. Ik praat de waarheid. Die bedoelt wetsvoorstel. U weet dat Gerdin de leider was, toch? En dat heeft hij gewoon bij DNA. En laten we eerlijk zijn. Jan heeft toch wel de resolutie getekend, toch? Maar we moeten toch eerlijk zijn dat daar er gewoon zijn gemaakt. Ja? Ik bedoel, Gerdin is toch geen jongen van de laatste school, hè? Hij heeft toch de universiteit van, al is het de universiteit van Suriname, toch wel zo. Hij heeft toch een stelletje verstand. Hij heeft toch hersenen om te denken dat zo'n wetsvoorstel nooit goed kan overkomen binnen de samenleving. Het gaat de samenleving ontwrichten. En dat is gebeurd. De trek van verpleegsters en specialisten en hogescholen gebeurt niet zomaar. Het zijn die zaken die maken dat deze mensen vertrekken. Wanneer specialisten, ja, 6 jaar specialiseren en rechters en mensenleden van OM na 4 jaar, 3 jaar rechterstudie, 2 jaar meelopen en rechters worden en ze zo salaris genieten en de specialisten krijgen daarentegen. Na zo'n lange en moeilijke studie. Maar 40 en 50.000, dat is hun salaris nu van specialisten. Hoe verwacht je dat deze mensen hier in Suriname gaan blijven? Terwijl de criminaliteit ook toeneemt, wanneer onderwijs kapot wordt gemaakt, dan gaan hooggeschoolde mensen het land verlaten om met hun gezin toch wel in het buitenland zich te vestigen. En dat is nu gaande. Ja. Een klein groepje verrijkt zich hier in Suriname. Ja, laat dat duidelijk zijn. En dat is het beleid geweest de laatste jaren, ja. Vanaf na 2010. Laat dat duidelijk zijn. Het volk leert het niet af om voor deze oude partijen te kiezen. Laat men met iets nieuws beginnen. Want deze mensen hebben toch wel 40 jaar, 50 jaar gezien wat ze waard zijn. Met alles wat we hadden. Ja, is het volk arm gebleven, ja. En een klein groepje heeft zich weten te verwijken. Dat is mijn mening, ja. Tja, verder moet ik u zeggen wat actueel is. Dat, ik heb begrepen dat er spanningen heersen binnen de NDP, ja. U weet dat de NDP, staat op springen, ja. De NDP staat op springen, ja. Een deel lust daar nog niet, een deel is bezig met de VAB, ja, achter de schermen, ja. En ik heb u eerder al gezegd, dus de drie machten, ja, trekken ze ook de RDP erin, zodat ze jaren de politieke macht in handen kunnen hebben wanneer ze één worden. Laat het duidelijk zijn, dat mag niet gebeuren. Ja. Wanneer dat gebeurt, ja, dat wil zeggen, dan is het gedaan met de politiek en het land Suriname. Al deze mensen aarzelen op die olietollers die eind 2028 zullen rollen. Vandaar dat de VHP de kernwaarden en normen niet in acht neemt, ja, om zich te houden aan eerlijke politiek voeren. Maar nu achter de schermen, ja, één lid, tenminste, twee leden, met twee leden van de NDP bezig is.
0: Meneer Mohan, we hebben de voorzitter nu, Oelers. Hoe verder met VHB?
1: Nou, de heer Oelers is niet de man die achter de schermen bezig is. Laat me dat duidelijk stellen. De heer Oelers is een schone figuur, ja. Hij is geen man waarvan we kunnen zeggen dat hij knieperig, ja, achter de schermen bezig is. Nee. Het zijn andere figuren met hun eigen agenda die ze hebben, ja, welke ze willen uitvoeren. En zijn die viezerikken die lenen hebben met topbedrijven hier in het wereld. En zogenaamd de VHP charteren, luister, de volgende verkiezing hebben we bedrijf X en Y nodig om de verkiezingen te financieren. Dat is de situatie. Daarmee probeert men een soort druk uit te oefenen. Of ik de heer Oelers was, dan zou ik zeggen, basta met die grote bedrijven en de personen die ongunstig bekend zijn. En ik zou zeggen, alle 80.000 VHP'ers, helpen jullie. We willen democratie binnen de partij. Laat iedereen een 100 gulden bijdragen om ons verkiezing te financieren, zodat we geen enkele verplichting aan niemand hebben. En dat je na de verkiezing dan iedereen kan aanpakken die crimineel en corrupt bezig is hier in het land. Dat is de enige oplossing. Maar wanneer je blijft hangen bij bedrijven die toch crimineel zijn, bekend zijn, ja, en ik kan u zeggen, er zijn bedrijven die toch wel op een bepaalde lijst voorkomen in het buitenland. Ja, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. U denkt niet dat er een seminar hier gehouden wordt, ja, in Suriname, waarbij top instituten van Amerika hier belanden, ja, die FBI en andere instituten van Amerika. Dat zijn niet zaken die je zomaar, ja, moet benaderen. Nee, het heeft een bedoeling. Ik heb u gezegd dat sinds 2016 en 2017 er gezegd is, ja, dat het achterland van Amerika gezuiverd dient te worden. Maar Amerika is nu even bezig op een ander front. Dus ze hebben even het Caribisch gebied verwaarloosd. Maar believe me, Suriname staat hoog op de lijst van de Amerikanen. Ze hebben alle gegevens. Deze mensen werken vanuit Guyana, ja. Die heeft een kantoor daar. In Suriname hebben ze nog niet, ja. Chan heeft ook daarmee een grote rol gespeeld. Ja, heeft die mensen op de lange baan gehouden, denk ik. Maar goed, het gaat straks tijd worden dat Amerika zelf bepaalde zaken naar buiten zal.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 47 of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: तो हमारे साथियों प्रोग्राम में फाहुन के माध्यम से आज ये सेफ ऊपर तुम्हें हो चला है और उस नाम से हमारे भैया राजकुमार रोली मोहन जी और अक्टूबरी तहत प्रस्तुत करने वाला है जब प्रति शनिवार को शाम को 2 और 3 के दरमियान और उनके प्रोग्राम सुनते हैं राजनीति के क्षेत्र पर यानी कि पॉलिटिक जो होता है और वहाँ हालात जो है सुन्नाम के, क्योंकि हम सुन्नाम के निवासी हैं। यूँ ही मैं आपसे बतला दूँ कि और भैया रौली से यही कह दूँ कि इस इन दिनों आज इस पल यहाँ हमारी भारत के पीएम जो है मोदी जी यहाँ उपस्थित है और आखिर हॉलत में है और अपनी कार्य करने आयो जो करना चाहिए एक जो है जैसे भी हो राजनीति तो दुनिया में सिस्टी में हर जगह चलता है। भैया रौली मोहन जी और आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाज के राम राम करता हूँ। नमस्ते और आपको स्वागत है खातु खान व्यक्ति प्रोग्रामा एन बखान फनाखवेर अक्टूबरी फन होर वाटर खान जैसे सुनाम पुलटिक और हालात के बारे में अशबलीफ
1: en de luisteraars een goede middag zou ik zeggen voor jullie daar en laten we hopen net wat u gezegd hebt laten we het een en ander wat toch wel actueel nu in Suriname is even belichten uit mijn invalshoek. Ik ben geen politici, ja, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben iemand die zaken heel rationeel benadert en zaken voorlegt. Dat is mijn stijl en zo zal het doorgaan met mij. Ja, ik ben geen figuur die aast op een functie of aast op een post of wat dan ook. Nee, dat zit niet in mij. Ook niet aast ik voor mijn kinderen. Mijn kinderen zitten goed. Ja, daarvoor heb ik gezorgd dat ze hoge opleidingen hebben gevolgd. Want ik heb begrepen uit een boek dat ik toch wel soms kritiek lever om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Helaas moest ik dit even rechttrekken. Ja. Laat het duidelijk zijn dat deze man nooit en te nimmer heeft aangeklopt voor een functie nergens. Ik ben wel benaderd. Ik heb gewegen voor bepaalde zaken. Ja, niet in de functie, maar voor bepaalde posten. Laat dat duidelijk zijn. En ik was een tijdje inderdaad in de adviesraad van de VHP. Maar toen ik kritiek leverde, ja, op mijn afdoek heeft kritisch na 2 jaren. Heeft men het zogenaamde nieuw advies in het leven geroepen. Ja. En ze hebben dus mensen die toch wel commentaar geleverd hebben, wel toch wel buiten gelaten. Dat is wat er gebeurd is. Maar verder heb ik nooit politieke ambitie gehad hoor. En die adviseurschap binnenuit van DHP. Was een benadering van Tjaan zelf, ja. Die wil een lachtje aan thuis bij mij gestuurd had met een formulier. Ja, want hij zag dat ik toch niet kwam toen hij me uitnodigde. Dat heeft hij lachtje aan gestuurd. Thuis bij mij, ja. Zo is het toegegaan, ja. Dus, kortom, heb nooit ambitie gehad voor een functie of een post of wat dan ook uit de politieke wereld. Ik ben niet afhankelijk van de politiek. Ik ben een eenvoudig mens. Ik heb mijn kinderen opgevoed, ja, hoe het moet, hoe opgeleid, niet hier in Nederland laten opleiden, hard gewerkt, een studie betaald, ja. Dat is de situatie van mij. En wanneer anderen zeggen dat ik toch wel kritiek lever en of een bedoeling erachter zit, nee, dat is het niet, laat dat duidelijk zijn. Want ik heb een paar telefoontjes gehad. Dus ik dacht, laat me dit even toch wel wegtrekken. Ja? Ja, en de luisteraars, dan weet u het. Laten we even toch wel de zaken belichten die actueel zijn in Suriname. Ja. Ik weet dat

0: sector, underways, justitie en politie. Er is slecht. Ik wil niet in harde herhaling treden. Elke week moet ik hetzelfde zeggen. En dat wordt ook een beetje vervelend voor de oren.
1: Nee, dat is niet waar. Er zijn telkens andere ontwikkelingen. Er is veel water. We hopen daar niet bij zijn.
0: Ja, wat dat betreft wil ik toch wel, dat zeg ik, actuele zaken belichten. Maar laat het duidelijk zijn, het gaat niet erg slecht in het land. Ja, de situatie is erger geworden, ja. Het is heel erg geworden. Je kan zeggen, 10 maal erger. Toen Jan aanwezig was, ging het nog redelijk. Maar nu is het 10 maal erger geworden. Laat dat duidelijk gezegd zijn, ja. En wanneer andere mensen toch wel vinden en een mening hebben dat Jan het slecht gedaan heeft, ja, op bepaalde punten wel. Maar in het algemeen moeten we zeggen dat Jan als partijleider het heel goed gedaan heeft. Laat dat duidelijk zijn. Daarop wil ik toch wel ingaan op het laatst, ja. Omdat ik toch wel een programma gehoord heb waarbij iemand... De heer Santoki, het een en ander over de heer Wijnen Santoki heeft gezegd. En dat zal ik even uit mijn invals belichten. Maar dat wil ik op het laatst doen, laten we daartoe wat weten, wat nu gaande is in de raad. Even aan die voorhouden en de luisteraars. Nou, wat er nu gaande is, we hebben wateroverlast overal, heel Noord-Paramaribo ligt onder water, al weken, ja. Nikeri, Saramaka, Wanika, ja, en hetzelfde liedje hoor je altijd, er is geen geld, en, maar laten we duidelijk zijn, er is 40 jaar geen beleid gevoerd, een deskundig beleid voor de afwatering. U weet, sinds het begin in Santoki had ik gezegd en heb ik hard geschreeuwd, ja, in uw programma, dat geld steken om brandjes te blussen niet juist is. Dat zijn zaken die je toch wel politieke vrienden bevoordeelt, ja. Wat aangepakt moet worden was een ringdam, ja, welke studies al reeds gedaan waren. En het was bekend en het was al duidelijk dat heel Noord op den duur onder water zou komen te liggen. Maar geen enkel regering heeft dat ter hand genomen. We moeten een ringdijk hebben zoals het dat gepland was. Met een aantal sluizen. En dat kunnen we doen met deskundigen van Nederland. Er liggen rapporten. Men heeft nooit daaraan gewerkt. Ja? Zonder een ringdijk kan ik u zeggen, het is nu ongeveer de wegen. Ik ben zelf gaan oriënteren. Ja, met mijn hoge auto en Noord enzovoorts. En dan kan ik zeggen, heel Noord was onder water bijna 75 centimeter. Al die straten. Sorry. Veel gedierte en ongedierte. Ja. Over de straat, daar in het water, kaimannen, slangen, boas. Heb je gezien? Slecht onderhoud. Ja. We weten dat 3 maanden terug dezezelfde minister van OB had gezegd. Ja, ik had de regen 2 weken later verwacht. Ja, maar na 3 maanden had hij nog steeds niets gedaan om de komende problemen aan te pakken. Heel grappig minister, ja. Goed, op dat stuk is er slecht beleid. Ja, we moeten even kijken wat belangrijk is. Laten we toch wel investeren in een ringdam voor de toekomst. Anders gaan we Paramaribo niet meer hebben straks na 10, 15 jaar. Ja, laat dat duidelijk zijn. Heel Paramaribo zal onder water komen te liggen wanneer we geen ringdam gaan bouwen. Het gaat geld kosten, ja, vanaf de Leonsberg tot weg naar zee, daarachter moet je ringdam proberen te trekken. Dat is al je voorbereiding.

0: Ruiz FC, de gedaan en liggen rapporten. Maar ja, we hadden gehoord dat Jan er niet zo was kunnen. Maar helaas was er geen geld, was er geen mogelijkheden, maar er waren kapers op de kust die zogenaamd met kleine ingrepen probeerden het water tegen te houden. Het was gewoon werk kunnen aan vrienden. Ja, beplanten van bepaalde zeeafwerende planten. Daarmee is er ook niet geld verdiend door bepaalde figuren. Laat me geen namen noemen. Ja, dat is geen beleid. Ja, dat is geen beleid. Gooi geld uit aan de ring, dan weet je. En plaats een aantal pompen. Ja, een goede systeem, afvoersysteem. Ja, naar hoofdafvoer. Dan ga je Paramaribo kunnen houden. Niet met de woorden. Ik weet dat er een rapport is. Ik heb inzage gehaald van het rapport. En daarom komt het neer wat ik zeg. Maar men heeft geen politieke ballen om dit soort zaken aan te pakken. Men is eerder bezig met corruptie. Huizenbouw, heel makkelijk. Mensen moeten huizen krijgen. De politiek maakt geld. Laat men hard gaan werken in een huis bouwen. Ja? Laat men hard gaan werken in een perceel komen. Ja? Helaas heeft de politiek weer overgenomen. Ja? We hebben één regering nu die niemand meer vertrouwt na een jaar. Laat dat duidelijk zijn, omdat de zaken erger zijn geworden. Kortom, heel Paramaribo Noord onder water. Ja, Wanica onder water, Saramaca onder water, delen van die keer onder water. Dan begreep je wel wat er met de kustvlakte gebeurt en welke aanpak het vereist. Laat dat duidelijk zijn. Dat is de situatie met de betrekking tot wateroverlast. Je hoort de minister hier en daar gillen, maar het blijft bij gillen. Ja? Ja? Wanneer je kijkt naar beleid, dan is het geen beleid op dat stuk. Ja? Goed, dat was met de betrekking tot wateroverlast. We zitten ook nu met problemen. Ja? Ik weet dat de procureur-generaal gevraagd heeft om drie ministers in staat van beschuldiging te stellen. Ja? Door de DNA. Ja? Moet dat gebeuren? En wat de DNA doet. Dus u weet, in uw programma heb ik eerder al gezegd, mijn analyse is dat er een driemachtencoup is gepleegd. Ja? En dat heeft plaatsgevonden formeel tijdens regering Jean Santopi. Bedoeld wetsvoorstel is ingediend door de heer Kayadin. Ja. Zo hebben die diermachten een verwijkingsproces ingezet en daarmee hebben ze ook macht gekregen. Ja. De rechterlijke macht hebben ze goed bezoldigd. Ja. Door een hoge salarissen, dat was gewoon gegund om hun te trekken in de machtspositie van die drie. Vooral om wanneer zaken toch wel problemen zouden opleveren, corruptie, dat je de rechterlijke macht had. Maar ik denk dat deze PG sterk op haar voeten staat en die drie verzoeken ingediend bij DNA van de minister Biad Noor Mohamed. En ik denk de hoofdraad die sinds 2012 drie corruptie heeft gepleegd. Riyad en de betrekking tot Benham met Amerika. En de minister van nog een minister komt die nog niet meer verboden. Maar anyhow, van drie ministers heeft deze WG toch wel gevraagd aan de DNA om goedkeuring te geven zodat de vervolging kan worden ingezet. En wat zegt de DNA? We willen de BG ging worden. Je moet goed volgen wat er gebeurt. De PG is verantwoordelijk bevoegd, ja, om politici, zoals in de grondwet genoemd, die een strafbare feit hebben gepleegd, te vervolgen. Die bevoegdheid heeft de PG, maar dat gaat gepaard met een vieze vuile wet die er bestaat, dat zogenaamd politici eerst in staat van beschuldiging moet worden gesteld door DNA. Daarmee is de PG bezig. Ja, we gaan zien of we een eerlijke, integere DNA hebben, of we alleen maar corrupte rommelfiguren hebben. Ik heb sterk het gevoel dat het een scenario-spel is van de politiek. Ja, want nu al hoor je geluiden van bepaalde DNA-leden die zeggen dat de PG, ja, het verzoek desavoueert. Ja, laat dat duidelijk zijn. De wet is helder en duidelijk. De PG moet een verzoek indienen. En de politie, er staat nergens dat de PG gehoord moet worden door DNA. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn verschillende machten. Ja, laat dat duidelijk zijn. En de rechterlijke macht kan je toch niet laten horen door een stelletje criminelen die in DNA zitten. We kennen die mensen toch? We kennen wat de opzet is toch? Ja, laat het duidelijk zijn. Ik ben blij dat de PG gesteld heeft dat ze geen enkel ambitie heeft om daar gehoord te worden. Ja, ze heeft voldaan zoals de wet dat geëist heeft en gevraagd heeft. Dus dat is afwachtende. Maar dit is een, in mijn ogen een heel vieze vuile politieke zet. Dit is gewoon de macht waarover ik gesproken had, heeft de NDP zich nu aangesloten achter de schermen. Want het was deze NDP die gesteld had, ja, voor de verkiezing, dat zij de verhogingen van de drie machten direct zouden terugdraaien. Helaas zijn ze stom nu. Niets hebben ze gedaan en niets willen ze horen. Wil zeggen dat ze ook wel in die drie machten ook nu zich aangesloten hebben. Dat is mijn conclusie. Omdat er tussen 2010 en 2026 er flink corruptie is gebleven door verschillende politieke partijen die aan de macht zijn geweest. En wat men nu doet is torpederen al die zaken gezamenlijk. Wat ik begrepen heb uit mijn bronnen, ja, dat tenminste één topfiguur van de VAP praat met twee toppers van de NDP. Ja. En dat is niet goed. In een rechtsstaat mag je dit soort zaken niet hebben. Ja. Wet en recht gelden. Ja. Heb je gezondigd, dan moet je de bak in. Niet dat de politiek jou in bescherming neemt. Kortom, er is gevraagd naar vervolging van die ministers. En laten we hopen en laten we kijken wat die erna gaat. Ja. In mijn ogen voel ik aan dat de politiek wet en recht niet accepteert. En of althans niet wil accepteren. En voor mij is het duidelijk wat ik eerder gesteld heb, dat de politiek een coup heeft gepleegd en de totale politieke wereld ondersteunt dat zijn eigen baten. Ja. Dus dat is de situatie met betrekking tot het verzoek van de BG. Met betrekking tot de criminaliteit heb ik eerder al gezegd in alle programma's wordt met de dag erger en erger. Ja, ik moet u zeggen dat beroevingen nu een normale zaak is geworden in Suriname. U weet, vroeger wanneer er een beroeving gepleegd werd, dan werd het zwaar aangetild. Er werd zwaar aan gewerkt. Maar nu is het een normale zaak geworden, bedoel ik. Ja. Je weet, heel vroeger was het, je had de vreemdelingen alleen. Ja? Op een gegeven moment heeft men dat verwaarloosd. En nu is het gewoon normaal geworden. Alle vreemdelingen mogen het land binnenkomen, stelen, beduisteren, roven en dan vertrekken ze. Dus dat is ook normaal geworden. Vreemdelingen alleen. Dan had je weer, je weet, geluid overlast. Ja, en overlast van mensen werden aangepakt vroeger. Dat is ook normaal geworden. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Dan kreeg je weer diefstallen buiten huis. Ja? Was ook normaal geworden. Ja? Binnen de samenleving. En in het beleid van de regering. Inbraken zijn ook normaal geworden. Dan kregen we nu een graad hoger. Beroevingen zijn nu ook normaal geworden in Suriname. Zo diep zijn wij nu gezakt. Wanneer er een beroevereniging is gepleegd, dan is dat dan een normale zaak geworden. Men praat niet meer erover, omdat men weet dat er geen beleid is. Ja? We hebben een zwakke minister, we hebben een zwakke openbaar ministerie, we hebben een zwakke KBS-leiding. Wat voor resultaat verwacht je dan? Nou, nu kan ik zeggen, ik hoop niet dat straks moorden normaal zullen worden. Ja? Want die richting gaan we wel op, als hij. Dus nu kijkt men niet meer naar beroevingen binnen de samenleving. Het is een normale zaak geworden. Beroevingen hier, beroevingen daar, bewapende beroevingen, normaal geworden in Suriname. Dat is de situatie nu in Suriname.
1: Meneer Mohan, mag ik wat vragen? U als deskundige kunt u nergens deponeren dat het niet. U bent deskundig op dit gebied.
0: Nou, ik heb met Jan lang gewerkt toen hij minister was. Ja, was hij de man van justitie en politie. De criminaliteit werd hard aangepakt. Ik weet dat ik het, ja, ik weet dat ik plannen heb geschreven. Ja. Die plannen zijn uitgevoerd. We hebben de harde criminaliteit de kop ingeslagen. Ja. Het was een heel goede tijd. Je kreeg ondersteuning van de regering. Ja, een sterke minister, ja, een heel sterke PG, de heer Kouassi, ja. Laten we de man toch wel die garantie geven dat hij een PG was die de criminaliteit toch heeft helpen oplossen en bereid was om ver te gaan en verder bevoegdheden te geven aan bepaalde diensten die daar mee bezig waren, ja. Laat dat duidelijk zijn. En die tijden waren goede tijden. Sedert de heer Santokki weg is gegaan van justitie en politie, moet ik zeggen vanaf 2010 tot heden is het alleen maar een achteruitgang geweest. Bij al die instituten, zowel bij KBS, slechte zwakke leden bij KBS, openbaar ministerie. Bemoeit zich bijna helemaal niet met de criminaliteit, alleen maar met vervolging. Ja? Dat is hun taak, terwijl de grondwet, de wettelijke regelingen zeggen dat wanneer de procureur-generaal merkt dat de criminaliteit toeneemt, dat zij bevoegd is om beleidsmaatregelen te treffen. Dat zegt de wet, dat zeg ik niet. Maar dat zien we niet gebeuren. De heer Kouassi had dat wel in handen genomen. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja, de heer Kouassi was een figuur waar tegen we u moeten zeggen wanneer het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Hier in het land waar leren wij deskundigen niet. Ja? Hadden we een goede regering, ja, tijdens Chang, dan was deze meneer Benoisi toch wel in mijn ogen, zo hij de beste minister van Justitie kunnen zijn. Ja? En nog wat dan. Ja. Kortom, we hebben de tijd nu van zwakke instituten en de politiek bemoeit met alles. De politiek mengt zich met alles in. En dat is gebeurd vanaf toen de heer Jansen van de president werd, had hij weinig tijd voor justitie en politie, omdat hij niet in handen had geworpen van een negatieve persoon, negatieve partij, de ABO. De ABO kan je nooit justitie en politie op en of defensie geven. Laat dat duidelijk zijn. Laten we opvolgen in dit land. En het is weer gebeurd. Wat verwacht je? Wat voor beleid verwacht je dan? Ja. Daarnaast moet ik u zeggen dat binnen de KBS en die kijk naar kundige mensen in de top. We hebben een C-stroom in stroom gehad, hè. Van die mensen daar die in de top zitten van KBS. Het zijn jongens die geen politiekunde en ervaring en het werk kennen. Zijn C-stroomers die toch wel rechten en nog een studie hebben afgemaakt en zo zijn geklommen in de top. Maar politieervaring, kennis en kunde hebben ze. Dus het gaat wel een tijdje duren voordat ze toch wel zo machtig kunnen zijn. En daarom hebben we op dat stuk toch wel geen goed beleid tot heden. Dat is mijn visie, ja. De harde criminaliteit moet je hard aanpakken. Maar dat gebeurt nu niet. Met een goed beleid en samenwerking tussen de PG, de minister en KBS, vooral de belangrijke afdelingshoofden. Ja, ik kan u zeggen, de heer Benoisi, toen hij de PG was, was er altijd overleg tussen hoofd-AD, hoofd op harde criminaliteit, dat was ik de man. Ja. En steeds werden de zaken besproken en er werden plannen gemaakt en die werden uitgevoerd. Zo kon je de harde criminaliteit toch wel de kip insporen. Ja. We waren hard tegen harde, tegen de jongens die hard op het veld neergingen. Ja. U weet, bepaalde zaken zijn nog wel bekend. Ja. Van bepaalde criminelen, hoe ze aangepakt werden, hoe ze toch wel, ja, het eindstreek benaderd hebben en omver zijn gevallen. Die tijden waren harde tijden, maar na 2010 is het bergafwaarts gegaan. Dus ik verwacht niet kort op de termijn een oplossing met deze leiding van KBS. Daarnaast moet ik u zeggen dat KBS ook geen materieel krijgt. Men heeft de nodige materieel niet. Geen voertuigen, geen bewapening, geen geld voor de diensten wat ze nodig hebben om hun werk te doen. En dit soort zaken maken dat toch wel het resultaat, het gewenste resultaat, niet op tafel gelegd kan worden. En moet ik zeggen dat na 2010 er veel criminelen zijn toegelaten door het korps. Mensen die niet voldeden aan de vereisten om politiemannen te worden. Ja, dat soort zaken hebben gemaakt dat we opgescheept zitten met corruptelingen binnen KBS. Ja, en dat is een stukje probleem geworden binnen KBS. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus we hebben hervormingen nodig binnen justitie en politie. Ja, is het tot dat ding. Dat is mijn visie. Ja.
1: Wie gaat nou in godsnaam dat invoeren? Want u hebt het erover. Zeg, Welke regering?
0: Tja. Tja. We moeten toch wel, wanneer ik bepaalde jaartallen om, vanaf 2010 tot heden, dan moet u de conclusie trekken wie aan de macht is geweest, wanneer we zoveel drugsvangststempel hebben gehad. Laten we eerlijk wezen, moet het volk toch even conclusie trekken. We hebben zoveel drugsvangsten hier gehad, en in het buitenland, vanuit Suriname. En geen één drugsbaas. Geen één drugsbaas is opgepakt. Laat dat duidelijk zijn. Wat betekent dat in een rechtsstaat? Wat betekent dat in een rechtsstaat? Die conclusie laat ik aan jullie over. Ja? Er is geen één zaak van een grote omvang ingediend bij de rechter. Nooit één. Zelfs tweedelijns mensen bij grote drugszaken zijn in vrijheid gesteld. U weet, zogenaamd termijnverstrekking. En die tweedemans voormannen van de drugsbaas werden in vrijheid gesteld. Zijn in vrijheid gesteld. Nooit is de zaak weer aangepakt. Dat is de situatie hier in Suriname na 2010. Laat dat duidelijk zijn. In geen één grote drugszaak is er iemand veroordeeld. Geen één zaak is belang op de tafel van de rechter.
1: Wat is de reden daartoe, meneer Mohan?
0: Omdat de politiek, ik heb gezegd, de politiek is zich gaan inmengen, ja, in de rechterlijke instituten. Corruptie binnen het KBS. Dit zijn de oorzaken. Corruptie in alle instituten hier in Suriname. Dat heeft gemaakt dat deze zaken toch wel niet opgelost kunnen worden. Kijk, het is normaal wanneer je toch wel zegt, ik ga een drugsbeleid uitstippelen. Ja, en de drugszaken goed aanpakken. Dat wil zeggen dat je tenminste 50% van die grote zaken toch wel op de tafel van de rechters moest leggen. Geen één grote zaak, drugszaak, is bij de rechter beland. Geen één. Laat dat duidelijk zijn na 2010. Na 2010 is er geen één grote drugszaak bij de rechter beland. Daarmee heb ik al alles gezegd. En hier in het land zitten we te schreeuwen. De politiek schreeuwt. De politiek schreeuwt om zich te verwijken. En niets anders. Het volk binaar. Die drie machten hebben zich verwijken. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Dat is de situatie.
1: Ja. U praat over de verwijking. Hoe is dat gebeurd, meneer Mohan? Kunt u dat even in korte... Ja, goed.
0: Ja, het is toch duidelijk dat door de heer Kayadin een wetsvoorstel is ingediend waarbij de DNA-leden een salaris nu krijgen van 130.000 en al die toelagen, plus al die toelagen zijn verhoogd van hun met 70%. Dus dat wil zeggen, een DNA-lid kan maandelijks ongeveer 200.000 ja, een bezoldiging krijgen. En ze hebben die salaris van die drie machten naar boven getrokken van de regering tot naar de rechterlijke macht. En dat loopt tot 1,4 miljoen van de PG. Met die 1,4 miljoen hebben ze naar mijn mening getracht om de rechterlijke macht in die koek van hun mee te nemen. Dat was de bedoeling. En de bedoeling daarachter lag om al die corruptiezaken die gepleegd waren te torpederen. Dat is mijn eindconclusie. Dat is mijn conclusie, dat is mijn persoonlijke conclusie. Waarom ga je zo'n abnormale salaris toekennen aan DNA-leden en regeringsmensen en aan de rechterlijke macht? Nergens ter wereld zelfs in Nederland ontvangt een PG en een DNA-lid niet zoveel als wij in Suriname dat toegekend hebben. Was dat niet, zou dat normaal zijn? Dan zou men zeggen, hey, we hebben de hoge salaris genomen. Laten we de ambtenaren die het probleem hebben, ook tenminste een verhoging van 60% op hun salaris geven. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geen 1 cent verhoging aan de ambtenaren gegeven. Daarom is mijn conclusie dat de politiek een koep heeft gepleegd. En ik mag u zeggen, ja, Sjaam en de luisteraar, de politiek is nu bezig. Ja. Er zijn VRP'ers en NDP'ers achter de schermen bezig om deze boek in stand te houden. Ja. Zogenaamd is er een kritiek geweest. Ja. Storm aan kritiek was er. En toen heeft de heer Gayadin gezegd, we hebben een fout gemaakt, ik heb een fout gemaakt. We gaan de zaken toch wel terug brengen naar de normale berekening. Tot heden na een jaar die dezelfde NDP had gesteld. We gaan al die verhogingen terugdraaien. Tot heden geen woord wordt er daarover gerept. Waarom? Omdat de VHP, de NDP naar mijn mening, ook heeft ingekapseld in die drie machten. Dat is mijn conclusie, Sjaal.
1: We praten over kom. Als ik goed luister, meneer Mohan, uw commentaar. Respectvol, echt waar, diep uit mijn hart, dat u bij naam en toenaam noemt wie de verantwoordelijke in feite zijn. Gaat u gang, meneer Mohan.
0: Nou, dit is de waarheid, Toshan. Ik praat de waarheid. Die bedoelt wetsvoorstel. U weet dat Gerdin de leider was, toch? En dat heeft hij gewoon bij DNA. En laten we eerlijk zijn. Jan heeft toch wel de resolutie getekend, toch? Maar we moeten toch eerlijk zijn dat daar er gewoon zijn gemaakt. Ja? Ik bedoel, Gerdin is toch geen jongen van de laagste school. Hè? Hij heeft toch de universiteit van, al is het de universiteit van Suriname, toch wel zo. Hij heeft toch een stelletje verstand. Hij heeft toch hersenen om te denken dat zo'n wetsvoorstel nooit goed kan overkomen binnen de samenleving. Het gaat de samenleving ontwrichten. En dat is gebeurd. De trek van verpleegsters en specialisten en hogescholen gebeurt niet zomaar. Het zijn die zaken die maken dat deze mensen vertrekken. Wanneer specialisten, ja, 6 jaar specialiseren en rechters en mensenleden van OM na 4 jaar, 3 jaar de rechterstudie, 2 jaar meelopen en rechters worden en ze zo'n salaris genieten en de specialisten krijgen daarentegen na zo'n lange en moeilijke studie, maar 40 en 50.000, dat is hun salaris nu van specialisten. Hoe verwacht je dat deze mensen hier in Suriname gaan blijven? Terwijl de criminaliteit ook toeneemt, wanneer onderwijs kapot wordt gemaakt, dan gaan hooggeschoolde mensen het land verlaten om met hun gezin toch wel in het buitenland zich te vestigen. En dat is nu gaande. Ja? Een klein groepje verrijkt zich hier in Suriname. Ja? Laat dat duidelijk zijn. En dat is het beleid geweest de laatste jaren. Ja? Maar na 2010. Laat dat duidelijk zijn. Het volk leert het niet af om voor deze oude partijen te kiezen. Laat men met iets nieuws beginnen. Want deze mensen hebben toch wel 40 jaar, 50 jaar gezien wat ze waard zijn. Met alles wat we hadden, ja, is het volk arm gebleven. Ja. En een klein groepje heeft zich weten te verwijken. Dat is mijn mening. Ja, verder moet ik u zeggen wat actueel is, dat ik heb begrepen dat er spanningen heersen binnen de NDP. Ja, u weet dat de NDP staat op springen. Ja, de NDP staat op springen. Ja, dus daar mag niet. Die is bezig met de VIP, ja, achter de schermen. Ja. En ik heb u inderdaad gezegd, dus de drie machten, ja, trekken ze ook de RDP erin. Zodat ze jaren de politieke macht in handen kunnen hebben wanneer ze één worden. Laat het duidelijk zijn, dat mag niet gebeuren. Ja. Wanneer dat gebeurt, ja, dat wil zeggen, dan is het gedaan met de politiek en het land Suriname. Al deze mensen aarzelen op die oliedollars die 2028 zullen rollen. Vandaar dat de VHP de kernwaarden en normen niet in acht neemt, ja, om zich te houden aan eerlijke politiek voeren. Maar nu achter de schermen, ja, één lid, tenminste twee leden, met twee leden van de NDP bezig is.
1: Meneer Mohan, we hebben de voorzitter nu, Oelers. Hoe verder met VHP?
0: Nou, de heer Oelers is niet de man die achter de schermen bezig is. Laat me dat duidelijk stellen. De heer Oelers is een schone figuur, ja. Hij is geen man waarvan we kunnen zeggen dat hij knieperig, ja, achter de schermen bezig is. Nee. Het zijn andere figuren met hun eigen agenda die ze hebben, ja, welke ze willen uitvoeren. En zijn die viezerikken die lenen hebben met topbedrijven hier in het wereld. En zogenaamd de VHP charteren, luister, de volgende verkiezing hebben we bedrijf X en Y nodig om de verkiezingen te financieren. Dat is de situatie. Daarmee probeert men een soort druk uit te oefenen. Of ik de heer Oelers was, dan zou ik zeggen, basta met die grote bedrijven en de personen die ongunstig bekend zijn. En ik zou zeggen, alle 80.000 VHP'ers, helpen jullie. We willen democratie binnen de partij. Laat iedereen een 100 gulden bijdragen om ons verkiezing te financieren, zodat we geen enkele verplichting aan niemand hebben. En dat je na de verkiezing dan iedereen kan aanpakken die crimineel en corrupt bezig is hier in het land. Dat is de enige oplossing. Maar wanneer je blijft hangen bij bedrijven die toch crimineel zijn, bekend zijn, ja, en ik kan u zeggen, er zijn bedrijven die toch wel op een bepaalde lijst voorkomen in het buitenland. Ja, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. U denkt niet dat er een seminar hier gehouden wordt, ja, in Suriname, waarbij top instituten van Amerika hier belanden, ja, die FBI en andere instituten van Amerika. Dat zijn niet zaken die je zomaar, ja, moet benaderen. Nee, het heeft een bedoeling. Ik heb u gezegd dat sinds 2016 en 2017 er gezegd is, ja, dat het achterland van Amerika gezuiverd dient te worden. Maar Amerika is nu even bezig op een andere front. Dus ze hebben even Caribisch gebied verwaarloosd. Maar believe me, Suriname staat hoog op de lijst van de Amerikanen. Ze hebben alle gegevens. Deze mensen werken vanuit Guyana, ja. Die heeft een kantoor daar. In Suriname hebben ze nog niet, ja. Chan heeft ook daarbij een grote rol gespeeld. Ja, heeft die mensen op de lange baan gehouden, denk ik. Maar goed, het gaat straks tijd worden dat Amerika zelf bepaalde zaken naar buiten zal brengen. Laten we hopen dat we als land niet uitgesloten worden, ja, uit bepaalde organisaties. Ja. Laten we hopen dat de president de zaken toch wel aanpakt welke noodzakelijk zijn. Kortom, de VHP moet zich toch wel even proberen integer te houden en ver te blijven van bepaalde figuren en bedrijven. Dat is in het kort wat ik wil zeggen, wat er gaat in de studie.
1: Ja, meneer de heer Rolly Mohan, beste mensen, met zijn commentaar over geheimen onze windtikken. Wat informatie in het Nederlands, als dat zou kunnen, meneer Mohan, als u die tijd daarvoor hebt.
0: Nou, samen hetzelfde weer bij jou bijna. Algemene liefde gehad. Deze situatie wel slecht hè. Heel Noord-Paramaribo, Wanika, zeg maar, die onder water hè.
1: Ook een oplossing komt, meneer Mohan, ook een oplossing komt, chota, betaal het, dan gaat u verder, alsjeblieft.
0: Maar ja, meneer Ham, je hebt zeker jasak toch niet naar haar. Dat is een programma met ons niet. Die hebben ring dan oplossen. Ja. Ik moet zo dat je dat kan je niet zijn doen. Ja. Hoe ze oplossen naar lijn. Heel nog 1 meter, bijna 75 tot 80 centimeter. Ze verstappen aan hier. Het aardste doet ga je af. Hier de pani, je pino die niet, maar je pani naar eind. Maar bij mij per pani eind. Dat is mijn probleem binnen hier. Ik heb een oplossing, studies heil, rapporten heil, maar bijna manier heil, een project voor aanpakken. Omdat ik een lange project heb, heel bezig voor heil. Ik heb een ringdampje heil benaderd, vanaf Leonsberg tot weg naar Zekerpaatje, die met Paramaribo naar onder water heil. Ook een metlijke je ring naar beneden, dat heb je pompsleuzen, hè? Die het water met panikon wegpompen kunnen. Ook Nederland met deskundige e-gebiedbeheer meer. Ook gaan we ook een rapport brengen. De Polau Nederland, hè? Ook Pol gaan we ook een ietsje wat ze helpen. U weet, Nederland heeft veel ervaring. Nederland met je zeespiegel in ietsje. Of hoe ze op een deels droog houden kunnen. Dat hoe ze op je bolauw, hoe ze op je kijken, hoe ze op jaren precies rapporten, deskundige rapporten, adviezen op begin uitvoeren ze. Nee, Noord-Paramaribo, hoe dat is bij die spaar, ze gaan, ze kunnen je parigaan. Nee, toch, vloeisje hoe ik naar het zuiden. Ja, heel kustgebied onder water rijden. Je hebt daar aan wat hoe je gaat doen. Kijk, je hebt baat hè? Iedereen heeft een beetje nakker. Ze moet zo'n zaak, die verandering hij, nee, al erger wordt kijken. Maar je kan het in me slechter hoe we als te doen, wat niet slechter, of de oud slechter kijken. Ja? Ze hebben huizenbouw weer, geen bieden hè, huizenbouw, kijk je niet? Kijk je niet naar huizenbouw weer, het wil ook je kamer kijken. Hoe goed kraal we, na manier kanker, hoe ze deze per, hoe ze iets van hen leven. Ja? Ook die projecten ben ik, ze heel bij samen houden. Corruptie daar. Maar ring dan, waar we per kilometer te bedragen genoemd hebben. Ik zit naar kost voor je. Ja? Laat me daaraan beginnen. Je blik. Ring dan naar Beniga, dat kan nog in noorden. Amisa. Onder water, de higa, of die panieke probleem, nou, zika. Oud agen, bolibatiki, die zei de procureur-generaal, ik wil verzoek indien dat ze die aanleggen, de 10 ministers, die mangen higa, strafvervolging inzet kreeg, omdat de wet bolen higa, die heb ik DNA-toestemming naar de higa. Dat ik procureur-generaal die strafvervolging naar inzetten zou willen. Kortom, hoe verzoek ik een geel DNA mee? Op DNA, John Beitale, Janne Kabole, collega naar PG2 Aungia, Amok Mangla, Toke Sune, Toen je het niet weet, dan moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het niet weten. Je moet je het Wana abe uitleg de weken. Jongens, ik werd boler en moet iets kalla. Je duidelijkheid maakt mij dat de licht niet goed is, jouw duidelijkheid, dan die kapino. Maar subsidies doet deze een eindproces met. Na deze keer DNA met. Loop je aan, DNA te leden, je pak voor de tellingen van mij te leren. De toegang heeft je PG als rechterlijke machtfiguur, hoogste opsporingsautoriteit. Van Suriname, hoor jij bepaalde tjits, dan vanaf recht je nou eens een keer. Hoe ze tjits PG nakkerie gaan, PG wil ze hoe ze tjits nakkerie, hoe na hij, ja, hoe een ding kan zoeken, deze, deze gewet worden, ja, op dekel jij, DNA onbeslissing deren. Dekel jij, die ze corruptie ondersteunt deren, DNA, die na, hoe is het deze DNA tegen scenario, hè? Zogenaamd PG'tje uitnodig krijgen. De aboligana PG naar je uitleg krijgen, dus om nog naar goed kunt worden. Maar daarmee iets je wat opzetten, maar die kan jij gauw weer. Ja? Ik, laten we hopen die DNA verzoek je om PG te zeggen inwillig krijgen. De corruptie onderzoek hoor. Ook de nare je gaat termen aanwezig. Dat is een vrede, je gaat toch? Zaak vervolgen voor je rechter beslissing. Ja, tot op je geen beslissing, je rechter beslissing. Ja, die vorm is eigenlijk in de eigen. Maar, is een obstakel, is een scenario. DNA, je bang je gaat die corruptie zijn voor je 2010 tot 2026 pijlen. Is op subset wordt mij tot bedeerd in samenwerking met de NDP en de VFP. Die helemaal conclusie, ja. Toen jij niet PLK minister was, bedoeld, je mag even vervolgd hoe dat, je mag even vervolgd door Riyad Noor Mohammed. Die tien nog het wil ook een rapport beheer, stukken heen, bewijs last heeft. Op de DNA zogenaamd. Ik wil spelletje killen. Dekel jij het natuur aanweer. Ja. Dat best is ik dan in de wijk. Maar daarmee. Tot 3 juni. Dat de loopt beter. Ja. Goed te ben. Goed. Oud aange. Medisch zorg. Heel slecht. Chicken gunia. Ik bedoel die dodo. Dat boda. Hoe bespuiting. Hoe. Aan dat na opmerk. Allah. Het mil op bemaar. Hoe. Ja. Mijnen. Er onderleden kreeg, criminaliteit met de dag hoger hoort jij, ja. Die zijn beroepingen normaal, weet je. Je koopt beroepingen over gewapend, dat is normaal, ja. Gooi naar jij net taken, gooi naar zo'n checkie, ergens, ja. Dat is een situatie dicht, dicht met perspectief. Geen enkele baat heeft, als de loop, iedereen heeft tegen is met pushnakken, ze slechter en slechter mijden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Hier had je het allemaal daar ook mee aan ons hebben gedaan. Al je oud vragen hoe je bij je zaam de even daarop om antwoord deze
1: vraag. Vraag het op nette bij je meneer Mohan. Behoud dit vragen. Er zijn duizend en hier vragen. Maar op deze dingbaar, je op mijn kindtische mij, op mijn zinnige lekker, of vanhoud radio Hindustani ke maadim se, of logo ke sabjai, er zijn te veel, niet te veel, moet ik eerlijk zijn, er zijn veel reacties, aapke log doente, ze vragen naar je telefoonnummer, als ik dat mag geven, doorgeven aan u, hou me ten goede, ik ga dat niet doen, zonder die toestemming, maar voor wie aapke informatie, aapke dien is spel ke liye, namens Olive Boys जो है और जो संस्था जो फ्रेंडिंग के आप वहाँ पे बस कर्म हेरो उन लोगों के सभी सदस्य के उस तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ और एक वेंस फैन वीकेंड एंड डंक वेल फॉर इन बोर्ड पास ये मने मोहन साल तलंग वर्ड तल या तलंग वर्ड आज आज वो दूर कर खान मैं इन फल बपेरक एंड हेल खुद डंक वेल नोख इस के नोख इस के क्या डंक वेल और जो आप डेली बातें हम लोग के
0: शाम एंड लर्न्स डंक यू एल डंक वेल geluisterd hebben en hebben jullie ook een tweede weekend daar.